Mukunzi wa kano karirimbo ariko kari kanaheze ntwitegere ngo kuno witeze gukundwa na bose. Oya kubera yuko ngo ucitse ifaranga, amafaranga niyo abantu benshi turondera turayakunda. Ndane rero mutwihanganire tugeze igice isaha y'icumi zuzuye neza mukurikirana ikiganiro Je Crois en Dieu.